Boodschappen worden stel aan het. En Joten ook, Dobby. De Chappen weet van Fleurissin. Zijn paard van traumatis. Ja, het zinder minder, ieder jaar. Die weer de straat op gaan.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: High Five heeft leerlingen van de Oudenburgse scholen massaal in beweging gezet. Ze legden samen meer dan 44.000 kilometer af. Burgemeester Romina van Horen.
3: Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren.
2: Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
4: We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren, door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
2: Cultuurcentrum De Grote Post heeft komend seizoen een uitgebreid muziekprogramma. Rutger de Kloet.
5: Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Posten om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren. We doen veel klassieke muziek. We merken dat er daar nog altijd veel vraag naartoe is. Maar we doen ook rock and roll, we doen popmuziek, we doen veel belpop.
2: Eind augustus wordt op de Oosteroever in Oostende een bijzondere theaterproductie opgevoerd. De Dakbroeders spelen met een 20-tal amateurs en professionelen het Alsjeblieft Meisje. Auteur Katelijn Vervarken.
6: Het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval en hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven en ook de omgang met de Duitsers.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Noordzee Gold.
7: Zomerlang.
1: Ouderwetse radio.

0: Sinds gisteren is de zomer een versnelling lager geschakeld en ook vandaag zullen we dat merken met de hele dag veel lage wolkenvelden, slechts sporadisch een enkele opklaring waar de zon dan eventjes kan gaan schijnen, maar de nadruk die ligt dus echt wel op de vele wolkenvelden vandaag en bovendien is er vanaf het noorden, vanaf de Noordzee, ook kans op enkele lichte regenbuitjes doorheen de dag. Geen grote hoeveelheden, het is niet dat het op een bepaald moment flink kan regenen. Het gaat eerder over wat licht gedruppel of wat gemiezer her en der. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 19 hier aan de kust. En bovendien blijft de wind matig tot vrij krachtig waaien vanaf het noord tot noordwesten. Dus in de wind en zonder zon zal het niet zo heel warm aanvoelen. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Het vuurwerk van 21 juli in Oostende gaat door zoals gepland. Her en der worden vuurwerken afgelast omwille van het gevaar om brand door de droogte van de omgeving. Niet in Oostende. De stad schat het risico laag in omdat er in de buurt van de zeedijk niet zoveel brandbaar is. De brandweer is ook bij elk vuurwerk aanwezig. De Middelkerkse politie zal vanaf september een PROA-team inzetten. Dat team zal zich richten op proactieve voertuigcontroles. Zo wil men overtredingen sneller opsporen en de verkeersveiligheid in Middelkerken verhogen. Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het Amerikaanse leger heeft voor de 8e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het ging om een vergelding voor de Iraanse aanvallen van eergisteren in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse soldaten omkwamen. Een derde is nog altijd vermist en vier anderen raakten gewond en hadden verzorging nodig in het ziekenhuis. Op verschillende plaatsen in Iran zijn ontploffingen gemeld, maar er is nog geen nieuws over doden of gewonden. Op de renbaan in Milaan in Italië is een concert van rapper Bad Bunny stopgezet na zwaar stormweer. Zowat 75.000 fans moesten al na vijf nummers vertrekken. Heel wat van hen raakten gewond door dikke hagelbollen. Door die storm viel ook een deel van het metroverkeer in Milaan stil. Het is nog niet duidelijk of het concert op een ander moment ingehaald wordt. En op het WK voetbal heeft Engeland de kleine finale om de derde plaats gewonnen na een spektakelwedstrijd tegen Frankrijk. Engeland won met 6-4. Bij de rust stond het daar al 4-0. De Fransen kwamen nog terug tot 4-3, maar dan liepen de Engelsen weer uit. Saka scoorde 3 keer voor Engeland en Mbappé 2 keer voor Frankrijk. Hij is voorlopig topschutter op het WK met 10 doelpunten, 2 meer dan Lionel Messi, maar die speelt vanavond wel nog de grote finale tegen Spanje. Mbappé kan de eerste ooit zijn die 2 WK's na elkaar topschutter wordt. En voor Engeland is die derde plaats het beste resultaat op een WK sinds de wereldtitel van 60 jaar geleden. De dag begint grijs met kans op wat lichte regen. Later komt de zon erdoor vanaf de kust en we halen maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol Golden Oldies.

Zeeland. Haar moeder zei, mijn dochter wordt een ster. En iedereen in Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Sinds gisteren is de zomer een versnelling lager geschakeld en ook vandaag zullen we dat merken met de hele dag veel lage wolkenvelden, slechts sporadisch een enkele opklaring waar de zon dan eventjes kan gaan schijnen, maar de nadruk die ligt dus echt wel op de vele wolkenvelden vandaag en bovendien is er vanaf het noorden, vanaf de Noordzee, ook kans op enkele lichte regenbuitjes doorheen de dag. Geen grote hoeveelheden, het is niet dat het op een bepaald moment flink kan regenen. Het gaat eerder over wat licht gedruppel of wat gemiezer her en der. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 19 hier aan de kust. En bovendien blijft de wind matig tot vrij krachtig waaien vanaf het noord tot noordwesten. Dus in de wind en zonder zon zal het niet zo heel warm aanvoelen. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is commotie over de huiswerkklassen in Oostende. De stad komt met een alternatief. En de 45 kinderen van de huiswerkklassen zullen vanaf september geholpen worden, zegt burgemeester John Crombie.
3: Want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende.
2: Oostende moet de subsidie voor socioculturele verenigingen evenwichtiger verdelen. Dat zegt gemeenteraadslid Lieven Dugardijn.
4: En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekeek, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed.
2: De werken aan de nieuwe sociale woningen in de Hoogstraat in Oudenburg vorderen goed. De eerste steen van de bovenbouw werd gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
5: Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden.
2: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
6: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan... Hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel.
2: Meer regionieuws over een uur.
1: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

dat ik van je hou. Want in mijn hele leven klopt mijn hart slechts voor één vrouw. Wie kan dat nu anders wezen dan de vrouw waar ik zoveel van hou? Daarom zing ik dit liedje, al is de tekst wat

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Kasteur. Bij Optiek Kasteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Kasteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Kasteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer.

0: Sinds gisteren is de zomer een versnelling lager geschakeld en ook vandaag zullen we dat merken met de hele dag veel lage wolkenvelden, slechts sporadisch een enkele opklaring waar de zon dan eventjes kan gaan schijnen, maar de nadruk die ligt dus echt wel op de vele wolkenvelden vandaag en bovendien is er vanaf het noorden, vanaf de Noordzee, ook kans op enkele lichte regenbuitjes doorheen de dag. Geen grote hoeveelheden, het is niet dat het op een bepaald moment flink kan regenen. Het gaat eerder over wat licht gedruppel of wat gemiezer her en der. De maxima die klimmen hierbij naar een graad of 19 hier aan de kust. En bovendien blijft de wind matig tot vrij krachtig waaien vanaf het noord tot noordwesten. Dus in de wind en zonder zon zal het niet zo heel warm aanvoelen. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: High Five heeft leerlingen van de Oudenburgse scholen massaal in beweging gezet. Ze legden samen meer dan 44.000 kilometer af. Burgemeester Romina van Horen.
3: Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren.
2: Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie Judith Ooms.
4: We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren, door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
2: Cultuurcentrum De Grote Post heeft komend seizoen een uitgebreid muziekprogramma. Rutger de Kloet.
5: Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Posten om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren. We doen veel klassieke muziek. We merken dat er daar nog altijd veel vraag naartoe is. Maar we doen ook rock and roll, we doen popmuziek, we doen veel belpop.
2: Eind augustus wordt op de Oosteroever in Oostende een bijzondere theaterproductie opgevoerd. De Dakbroeders spelen met een 20-tal amateurs en professionelen het Alsjeblieft Meisje. Auteur Katelijn Vervarken.
6: Het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval en hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven en ook de omgang met de Duitsers.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Een heel fijn weekend, daar zijn we met onze dagklapper. Het gezellige Foodtruck Festival Smaak kan je ook vandaag bezoeken op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Op de evenementenweide van Paalsteenveld in Bredene kan je vandaag naar Wild West Festival. Van 12 tot 2 is er een Harley-Davidson meeting. Er zijn optredens, een western shop en nog veel meer animatie. En in de Manduinen de Haan kan je vandaag naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, volksspelen en animatie. Gezellig voor groot en klein. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee nieuws.
2: Het vuurwerk van 21 juli in Oostende gaat door zoals gepland. Her en der worden vuurwerken afgelast omwille van het gevaar om brand door de droogte van de omgeving. Niet in Oostende. De stad schat het risico laag in omdat er in de buurt van de zeedijk niet zoveel brandbaar is. De brandweer is ook bij elk vuurwerk aanwezig. De Middelkerkse politie zal vanaf september een PROA-team inzetten. Dat team zal zich richten op proactieve voertuigcontroles. Zo wil men overtredingen sneller opsporen en de verkeersveiligheid in Middelkerken verhogen. Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een schietpartij aan discotheek Icon in Antwerpen vanochtend. Dat is de vroegere Nox. Het slachtoffer is een man van 23, vertelt Wouter Bruins van de politie.
4: Het slachtoffer is met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis en is daar in de loop van de ochtend overleden. Dus er is meteen een onderzoek gestart. En onze lokale recherche heeft een adres in Lint kunnen achterhalen. En daar is een aantal betrokkenen aangetroffen. Die zijn gearresteerd. En ieders betrokkenheid bij de feiten die wordt nu natuurlijk verder onderzocht.
3: Het motief van de schietpartij is nog onduidelijk. Ook dat wordt nog onderzocht. Het agentschap Wegen en Verkeer betaalt miljoenen aan schadeclaims voor voertuigen die schade oplopen door putten en verzakkingen op Vlaamse wegen. De voorbije 5 jaar ging het om ruim 2 miljoen euro. Je hoort Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
5: Dat gaat niet alleen over snelwegen, maar ook gewestwegen, fietspaden. We weten dat die kwaliteit op vele plaatsen al een stuk hoger ligt dan de afgelopen jaren. Maar we moeten er verder voor zorgen dat die nog verder verbetert om op die manier te voorkomen dat die schade ontstaat. Nu, niet alle schade kunnen we uitsluiten. Denk bijvoorbeeld aan stormweer.
3: Vorig jaar werd maar 1 op de 3 schadeclaims effectief terugbetaald. In Oekraïne zijn zeker 3 doden en 13 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. In de hoofdstad Kiev werden volgens de burgemeester zeker 2 flatgebouwen en een supermarkt geraakt. En in de havenstad Odessa sloegen raketten in een pretpark in. In het westen van Rusland vielen dan weer zeker 8 doden en 60 gewonden bij een Oekraïnse aanval op een distributiecentrum. Eerst bewolkt en kans op wat lichtregen, later meer zon en tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer bij 22 graden.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

Elke zomerdag gaan de propere strandhelden in Oostende op pad met vrijwilligers om aan de vloedlijn en het strand achtergebleven verpakkingen en andere spullen te verzamelen. Hiermee willen ze tonen dat vrijwilligers aanwezig zijn en mensen zo wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Ze pogen ook zoveel mogelijk te sorteren en recyclage te bevorderen en zoveel mogelijk bruikbare spullen te recupereren voor hergebruik en upcycling. Kom gerust een handje meehelpen aan het klein strand ter hoogte van de Rode Blokken, elke zomeravond van 7:30 tot 8:30.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is commotie over de huiswerkklassen in Oostende. De stad komt met een alternatief. En de 45 kinderen van de huiswerkklassen zullen vanaf september geholpen worden, zegt burgemeester John Crombie.
3: Want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende.
2: Oostende moet de subsidie voor socioculturele verenigingen evenwichtiger verdelen. Dat zegt gemeenteraadslid Lieven Dugardijn.
4: En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekeek, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed.
2: De werken aan de nieuwe sociale woningen in de Hoogstraat in Oudenburg vorderen goed. De eerste steen van de bovenbouw werd gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
5: Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden.
2: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
6: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan... Hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel.
2: Meer regionieuws over een uur.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder een foodtruckfestival van 7 tot en met 9 augustus, onder de noemer HAP.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: High Five heeft leerlingen van de Oudenburgse scholen massaal in beweging gezet. Ze legden samen meer dan 44.000 kilometer af. Burgemeester Romina van Horen.
3: Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren.
2: Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie Judith Ooms.
4: We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren, door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
2: Cultuurcentrum De Grote Post heeft komend seizoen een uitgebreid muziekprogramma. Rutger de Kloet.
5: Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren. We doen veel klassieke muziek. We merken dat er daar nog altijd veel vraag naartoe is. Maar we doen ook rock and roll, we doen popmuziek, we doen veel belpop.
2: Eind augustus wordt op de Oosteroever in Oostende een bijzondere theaterproductie opgevoerd. De Dakbroeders spelen met een 20-tal amateurs en professionelen het Alsjeblieft Meisje. Auteur Katelijn Vervarken.
6: Het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval en hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven en ook de omgang met de Duitsers.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Wandelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Een heel fijn weekend, daar zijn we met onze dagklapper. Het gezellige foodtruck festival Smaak kan je ook vandaag bezoeken op het park Nieuwe Koers in Oostende. Het park wordt omgetoverd tot één groot sfeervol openluchtfestival met zomerse vibes en zeebriesje. Op de evenementenweide van Paalsteenveld in Bredene kan je vandaag naar Wild West Festival. Van 12 tot 2 is er een Harley Davidson meeting. Er zijn optredens, een western shop en nog veel meer animatie. En in de Waanduinen de Haan kan je vandaag naar de Reuzenfeesten. Er is een brokante en kunstmarkt, volksspelen en animatie. Gezellig voor groot en klein. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Het vuurwerk van 21 juli in Oostende gaat door zoals gepland. Her en der worden vuurwerken afgelast omwille van het gevaar om brand door de droogte van de omgeving. Niet in Oostende. De stad schat het risico laag in omdat er in de buurt van de zeedijk niet zoveel brandbaar is. De brandweer is ook bij elk vuurwerk aanwezig. De Middelkerkse politie zal vanaf september een PROA-team inzetten. Dat team zal zich richten op proactieve voertuigcontroles. Zo wil men overtredingen sneller opsporen en de verkeersveiligheid in Middelkerken verhogen. Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Borgerhout in Antwerpen heeft ontmijningsdienst Dovo een granaat onschadelijk gemaakt. Die werd vanmiddag gevonden aan een huis. Het ging om een granaat zonder pin, die dus elk moment kon ontploffen. Maar nu is het gevaar dus geweken. Het is nog niet duidelijk hoe de granaat daar belandde, door wie en waarom. Het onderzoek loopt. Nog in Antwerpen onderzoekt de politie de dodelijke schietpartij van vanmorgen vroeg aan een discotheek. Een man van 23 werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf daar aan zijn verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom, zegt Wouter Bruins van de politie.
4: We kijken of er nuttige camerabeelden zijn, of er getuigen zijn die ons kunnen verder helpen. En onze lokale recherche heeft samen met het snelle responsteam een adres in Lint kunnen achterhalen. En daar is de politie een huiszoeking gaan doen vanmorgen nog. Er is een aantal betrokkenen aangetroffen, die zijn gearresteerd. En ieders betrokkenheid bij de feiten die wordt nu natuurlijk verder onderzocht.
3: Opgelet als je je belastingaangifte nog niet hebt ingediend. Want online, via TaxonWeb, kan dat nog tot middernacht. Eigenlijk moest die aangifte woensdag al binnen zijn, maar omdat er technische problemen waren met de website, kreeg je extra tijd. Stekkerbatterijen en zonnepanelen worden al maar populairder in Vlaanderen. Op 1 jaar tijd zijn er al bijna 11.500 toestellen gemeld. Maar wellicht zijn het er in werkelijkheid nog meer. CD&V-kamerlid Robrecht Botuin vroeg de cijfers op. Hij vraagt ook meer aandacht voor de veiligheid van die toestellen.
5: Stekkerzonnepanelen en stekkerbatterijen moeten eigenlijk gekeurd worden. Maar we zien dat er in Vlaanderen heel wat van die stekkerbatterijen en zonnepanelen op de markt zijn via webshops die niet gekeurd zijn, die vaak niet compatibel zijn met onze eigen elektriciteitsinstallaties. En dat kan tot gevaarlijke situaties leiden, dat kan tot brand leiden. En dat moeten we uiteraard ten allen tijde vermijden.
3: Spanje belandt vanaf overmorgen opnieuw in een hittegolf, de derde al deze zomer. In grote delen van het land stijgt de temperatuur tot boven de 40 graden in de schaduw. Donderdag kan dat plaatselijk zelfs 45 graden worden. Het is nu al de warmste start van de zomer in Spanje in 65 jaar. In de Ronde van Frankrijk is het net als gisteren aan de klimmers en de kandidaten voor de eindwinst. De 15e rit is meer dan 180 kilometer lang met 3 beklimmingen in de finale. Sportjournalist Maxime Goethals.
6: De laatste rit voor de rustdag is nog een hele pittige met de finish op het plateau de Solaison, 11 kilometer aan 9%. Een hele zware klim. Remco Evenepoel krijgt geen afdaling of een stukje vlak om nog eventueel tijd goed te maken na een klim. De aankomst ligt nu boven, dus hij zal moeten strijden om zo weinig mogelijk tijd te verliezen.
3: Evenepoel verdedigt zijn derde plaats in het algemeen klassement. Tadej Pogacar verstevigde gisteren zijn gele leiderstrui. Vanmiddag en vanavond klaart het geleidelijk op en blijft het meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: RTC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Er is commotie over de huiswerkklassen in Oostende. De stad komt met een alternatief. En de 45 kinderen van de huiswerkklassen zullen vanaf september geholpen worden, zegt burgemeester John Crombie.
3: Want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende.
2: Oostende moet de subsidie voor socioculturele verenigingen evenwichtiger verdelen. Dat zegt gemeenteraadslid Lieven Dugardijn.
4: En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed.
2: De werken aan de nieuwe sociale woningen in de Hoogstraat in Oudenburg vorderen goed. De eerste steen van de bovenbouw werd gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
5: Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden.
2: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
6: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft en dan... Hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel.
2: Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Noordzee Gold.

en triomfeert zoals weleer. Vaarwel Antoon, ik ga nu dood. Het is hard te sterven.

Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Tot 23 augustus kan je in de Molen van Stenen elke week het werk van andere kunstenaars bewonderen, van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenendorpstraat 4 in Stenen, Oostende.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: High Five heeft leerlingen van de Oudenburgse scholen massaal in beweging gezet. Ze legden samen meer dan 44.000 kilometer af. Burgemeester Romina van Horen.
3: Dus we zien daar eigenlijk hele positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren.
2: Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie Judith Ooms.
4: We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren, door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
2: Cultuurcentrum De Grote Post heeft komend seizoen een uitgebreid muziekprogramma. Rutger de Kloet.
5: Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren. We doen veel klassieke muziek. We merken dat er daar nog altijd veel vraag naartoe is. Maar we doen ook rock and roll, we doen popmuziek, we doen veel belpop.
2: Eind augustus wordt op de Oosteroever in Oostende een bijzondere theaterproductie opgevoerd. De Dakbroeders spelen met een 20-tal amateurs en professionelen het Alsjeblieft Meisje. Auteur Katelijn Vervarken.
6: Het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval en hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven en ook de omgang met de Duitsers.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: De Handelaarsbond van Maria Kerke presenteert de Maria Kerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Maria Kerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Maria Kerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Maria Kerkerie op 8 en 9 augustus. De Maria Kerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold, dat is ouderwetse radio.

De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen tot 8 november. Het bevat ook een riante portrettengalerij. Herzelen heeft 88 Oostendse vrouwen geportretteerd in olieverf op doek met als titel De mooiste vrouwen van Oostende. De tentoonstelling is rijkelijk gevuld over 5 verdiepingen. Je vindt Villa Volta in de Eufrosina Bernhardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag, telkens van 2 tot 6 uur. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Het vuurwerk van 21 juli in Oostende gaat door zoals gepland. Her en der worden vuurwerken afgelast omwille van het gevaar om brand door de droogte van de omgeving. Niet in Oostende. De stad schat het risico laag in omdat er in de buurt van de zeedijk niet zoveel brandbaar is. De brandweer is ook bij elk vuurwerk aanwezig. De Middelkerkse politie zal vanaf september een PROA-team inzetten. Dat team zal zich richten op proactieve voertuigcontroles. Zo wil men overtredingen sneller opsporen en de verkeersveiligheid in Middelkerken verhogen. Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De bosbrand in de buurt van Madrid in Spanje raakt maar niet onder controle, dat melden de autoriteiten. Al zeker 13.000 hectare natuur is er afgebrand. Dat zijn ongeveer zo'n 18.000 voetbalvelden. 800 buurtbewoners uit 20 dorpen zijn er geëvacueerd. De brandweer krijgt er ook hulp van het leger om het vuur te blussen. Er zijn ook 25 blusvliegtuigen ingezet. Aan het Noordstation in Brussel is gisteravond een man neergestoken. Dat bevestigt de politie. De man kreeg een messteek in zijn rug, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie kon een verdachte oppakken. Er loopt nu een onderzoek. En in de Ronde van Frankrijk is de Deen Jonas Vingegaard vannacht om 2 uur gecontroleerd op doping. Gele truidrager Tadej Pogacar was daarna om 5 uur 's ochtends aan de beurt. Dat hebben de renners zelf bevestigd. Zo'n nachtelijke controle is heel uitzonderlijk, zegt sportjournalist Maxime Goethals.
4: Je moet weten dat er verschillende reglementen zijn. Enerzijds volgens het reglement van de Internationale Wielerunie mogen renners gecontroleerd worden tussen 6 uur 's morgens en 11 uur 's avonds. Maar we zijn in Frankrijk en ook Frankrijk heeft zijn eigen dopingagentschap. En de Fransen kunnen 24 uur op 24 topsporters gaan controleren.
3: De renners zijn op dit moment trouwens bezig aan de 15e rit. Aankomst is voorzien rond 6 uur. Het klaart overal op en het blijft meestal droog bij 22 graden. Morgen wisselend bewolkt, kans op wat lichte regen en opnieuw 22 graden. Dinsdag droog en iets warmer. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen bij 24 graden.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldie.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vanavond en vannacht blijft het dan droog en wordt het zwaar bewolkt tot half bewolkt, met dus enkele opklaringen en nog veel wolkenvelden. Minima tegen morgenochtend hier aan zee rond de 16 à 17 graden. Dan starten we de nieuwe week meteen weer met veel lage wolkenvelden. Af en toe enkele opklaringen. Het zou volledig droog moeten blijven bij maxima die opnieuw richting de 19 graden gaan. En de wind die blijft matig tot vrij krachtig waaien vanaf een noordelijke hoek. Ook de rest van de week een vrij gelijkaardig weerbeeld. Op woensdag is er tijdens de ochtend wel kans op wat lichte regen, maar de rest van de week zou het eigenlijk droog moeten blijven met temperaturen die altijd wel ergens rond de 20 graden liggen hier aan zee of net eronder. Dieper in de provincie kan het doorheen de week richting het weekend opnieuw iets warmer gaan worden. Fijn weekend!

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is commotie over de huiswerkklassen in Oostende. De stad komt met een alternatief. En de 45 kinderen van de huiswerkklassen zullen vanaf september geholpen worden, zegt burgemeester John Crombie.
3: Want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende.
2: Oostende moet de subsidie voor socioculturele verenigingen evenwichtiger verdelen. Dat zegt gemeenteraadslid Lieven Dugardijn.
4: En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en hoe bekeek, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed.
2: De werken aan de nieuwe sociale woningen in de Hoogstraat in Oudenburg vorderen goed. De eerste steen van de bovenbouw werd gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
5: Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden.
2: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
6: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft en dan... Hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel.
2: Meer regionieuws over een uur.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Oostende is de shoppingstad aan zee. En tijdens het laatste weekend van juli is er in het centrum Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en profiteer van heel wat koopjes. Geniet van kleine prijzen, grote vangst. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Wees welkom tijdens het laatste weekend van de solde in het centrum van Oostende. Braderie aan zee vindt plaats van 24 tot 26 juli en is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold. Een zomer vol golden oldies.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vanavond en vannacht blijft het dan droog en wordt het zwaar bewolkt tot half bewolkt, met dus enkele opklaringen en nog veel wolkenvelden. Minima tegen morgenochtend hier aan zee rond de 16 à 17 graden. Dan starten we de nieuwe week meteen weer met veel lage wolkenvelden. Af en toe enkele opklaringen. Het zou volledig droog moeten blijven. Bij maxima die opnieuw richting de 19 graden gaan. En de wind die blijft matig tot vrij krachtig waaien vanaf een noordelijke hoek. Ook de rest van de week een vrij gelijkaardig weerbeeld. Op woensdag is er tijdens de ochtend wel kans op wat lichte regen, maar de rest van de week zou het eigenlijk droog moeten blijven, met temperaturen die altijd wel ergens rond de 20 graden liggen hier aan zee of net eronder. Dieper in de provincie kan het doorheen de week richting het weekend opnieuw iets warmer gaan worden. Fijn weekend!

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: High Five heeft leerlingen van de Oudenburgse scholen massaal in beweging gezet. Ze legden samen meer dan 44.000 kilometer af. Burgemeester Romina van Horen.
3: Dus we zien daar eigenlijk hele

0: positieve resultaten op, waarbij dat de kinderen samen eigenlijk 1,1 keer de wereld rond hebben gefietst of gestapt, in plaats van dat traject eigenlijk compleet met de auto uit te voeren.
1: Deze zomer trekt de jeugddienst naar de Oostendse wijken met een opvallende actie en gratis hotdogs. Schepen voor participatie, Judith Ooms.
2: We gaan eigenlijk heel de zomer lang naar evenementen die in de stad georganiseerd worden voor jongeren, door verschillende jeugdorganisaties, noem maar op, in alle verschillende wijken. We gaan daar naartoe met onze medewerkers, we gaan in gesprek met de gasten en we bieden ze ook een hotdog aan.
1: Cultuurcentrum De Grote Post heeft komend seizoen een uitgebreid muziekprogramma. Rutger de Kloet.
3: Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren. We doen veel klassieke muziek. We merken dat er daar nog altijd veel vraag naartoe is. Maar we doen ook rock and roll, we doen popmuziek, we doen veel belpop.
1: Eind augustus wordt op de Oosteroever in Oostende een bijzondere theaterproductie opgevoerd. De Dakbroeders spelen met een 20-tal amateurs en professionelen het Alsjeblieft Meisje. Auteur Katelijn Vervarken.
4: Het gaat eigenlijk over de impact van het visserijverbod, dus de armoedeval en hoe de lokale bevolking, dus degenen die niet meegevlucht zijn met de vissers, die hier achterbleven, dan moest zien te overleven en ook de omgang met de Duitsers.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Het vuurwerk van 21 juli in Oostende gaat door zoals gepland. Her en der worden vuurwerken afgelast omwille van het gevaar om brand door de droogte van de omgeving. Niet in Oostende. De stad schat het risico laag in omdat er in de buurt van de zeedijk niet zoveel brandbaar is. De brandweer is ook bij elk vuurwerk aanwezig. De Middelkerkse politie zal vanaf september een PROA-team inzetten. Dat team zal zich richten op proactieve voertuigcontroles. Zo wil men overtredingen sneller opsporen en de verkeersveiligheid in Middelkerken verhogen. Op de Torhoutse Steenweg in Oostende werden twee

0: oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd. Het is een volgende stap in het veiliger maken van de invalsweg. Eerder werden al enkele in- en uitritten van baanwinkels afgesloten. Tegen eind dit jaar wordt ook een studie opgestart voor de heraanleg van de Torhoutse Steenweg. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Remco Evenepoel heeft zijn eerste rit in deze ronde van Frankrijk gewonnen. Het is de eerste keer in zijn carrière dat hij een bergrit in de Tour wint. Evenepoel haalde het in de sprint van de gele truidrager Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro eindigde derde. Evenepoel klimt zo naar de tweede plaats in het klassement. Daar stond de eerste Deen Jonas Vingegaard, maar die moest opgeven na een zware valpartij. Het is nog niet duidelijk of hij iets heeft gebroken. Ook Tim Merlier geeft op, hij kon het peloton al vanaf het begin van deze etappe niet bijhouden. In Oostende zijn vanmiddag 3 tienerjongens in de problemen geraakt tijdens het zwemmen in zee. Het gebeurde wel in een bewaakte zwemzone. De redders moesten de kinderen uit het water halen. Een jongen van 10 was licht onderkoeld, maar niemand raakte echt gewond. Ze werden wel uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De redders roepen nog maar eens op om voorzichtig te zijn als je gaat zwemmen in zee. De Ombudsdienst voor Telecom krijgt al maar meer klachten over roamingkosten. Dat zijn kosten die je betaalt als je buiten de Europese Unie belt of surft op een mobiel netwerk daar. Het ging vorig jaar om bijna 240 klachten, dat is een vijfde meer dan in 2024. En dit jaar zijn het er al meer dan 90, hoort ombudsman Luc Tuurlings.
2: Dat gaat meestal over klachten van €60. Op €60 wordt je dataverbinding immers omwille van de wetgeving verbroken. Echter zijn er soms ook klachten van veel meer dan €60 wanneer mensen die verbreking hebben stopgezet. En daarbuiten krijgen we ook een beperkt aantal klachten over roaming binnen de Europese Unie. Dat is aan binnenlandse tarieven in feite.
1: De klachten gaan over alle operatoren, maar toch vooral over Orange en Telenet. Het vertrouwen in de koning groeit, dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. We geven onze koning Filip gemiddeld net geen 7 op 10. 3 jaar geleden was dat nog 5,9 op 10. Koningshuiskenner Eva Peters.
3: Het valt op dat de koning nu eigenlijk meer eigen accenten durft leggen. Zo is hij bijvoorbeeld naar de gevangenis van Antwerpen gegaan, waar mensen op de grond moeten slapen. En hij gaf daar een duidelijke boodschap ook aan de politici: pak dit probleem aan. Zo heeft hij ook een handelsmissie in eigen land georganiseerd. En die initiatieven die worden duidelijk geapprecieerd.
1: Meer dan 3/4 van de Belgen vindt wel dat het koningshuis moet besparen. Oekraïne heeft verschillende Russische olieinstallaties aangevallen. Het was een reactie op de zware drone- en raketaanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen nacht. Oekraïne viel ook 3 Russische tankers aan op de Zwarte Zee die deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Vanavond zijn er brede opklaringen, later vannacht komen er meer wolken bij minima rond 16 graden. Morgen wisselend bewolkt, lokaal kans op wat lichte regen bij maxima tot 22 graden. Dinsdag dan droog en wat warmer tot 25 graden. Woensdag en donderdag meer wolken en kans op wat regen.
4: Noordzee Cold.
5: Een zomer lang.
4: Ouderwetse radio.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er is commotie over de huiswerkklassen in Oostende. De stad komt met een alternatief. En de 45 kinderen van de huiswerkklassen zullen vanaf september geholpen worden, zegt burgemeester John Crombie.
3: Want we gaan eerst doen wat het onderwijs meest vraagt. Dat zijn de brugfiguren in voldoende aantal brengen. En we gaan dan, en dat is deel van onze hervorming, en dat vindt de oppositie wat lastig, dat is niet klaar. We gaan dan gaan kijken aan het einde van het jaar om meer kleuterparticipatie, meer leerlingondersteuning en meer time-out voor kinderen te organiseren in Oostende.
2: Oostende moet de subsidie voor socioculturele verenigingen evenwichtiger verdelen. Dat zegt gemeenteraadslid Lieven Dugardijn.
4: En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekeek, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed.
2: De werken aan de nieuwe sociale woningen in de Hoogstraat in Oudenburg vorderen goed. De eerste steen van de bovenbouw werd gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
5: Enerzijds is het een

0: Een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden.
1: Quinten Goekind is geen kandidaat voor de concessie van de Kerstmarkt en de ijspiste in Oostende. Hij trekt zich terug.
2: Ja, wij waren wel kandidaat in de eerste ronde van het dossier, maar voor de tweede ronde hebben we beslist om dat niet te doen. We zijn op de hoogte van de beloftes die door anderen gemaakt zijn in dat dossier. En als we die beloftes samentellen met de heel moeilijke oefening dat eigenlijk de Kerstmarkt van Oostende al is financieel, dan merken wij dat daar voor ons als onderneming niets meer aan overblijft. En dan, hoe jammer dat ook is en hoeveel pijn dat doet als Oostendenaar, dan moet je ook gewoon durven zeggen dat je dat niet meer gaat doen. Want het is economisch niet rendabel.
1: Meer regio-nieuws over een uur.
3: Welkom

0: I'd like to stay. I'd like to stay.
1: Noordzee Gold.

0: Je ne te comprends pas.
1: Berger.